ze Bono geliefde, als ons donkie kan rij. En die slag lag is waar, voorbij ons voorbij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Biggie, Biggie, lank.
1: Ik voel zo kort als jij jouw boten zwaai. Jouw lampje met mij, zo voor je laat.
0: Biggie, Biggie, lank.

zee? Wie zal ik sturen? En wie zal voor ons gaan? Van die muren van Jeruzalem leeg stukken. Zijn poorten is verbrand. En mijn volk wordt van alle kanten.

zoek. Toen vind ek jou, van ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ek nog soos gisteraand. Nou kan ek sê,

verwerpen mijn gedachten. Als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zeven, dan staat lichter.

het is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

Dus er is een dat wat je op je en als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

fris, zeg je zo. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: Come on, come on, come on.
1: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastern Cape Caravan, Scampel and Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap hee. Nieuwe en uitstekende gebruikte caravane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel and Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Womer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.
0: Kom, so bedoel, daar is die lekker klanke van Don en Jonka, Frikkie vir Rikkie, maar kom ons gaan doen gauw-gauw nie hoofdtrekke vir een fin.
4: Luister FM, nie hoofdtrekke.
5: Jou hoofdnieuws sê die eer, die Britse driedubbele moordverdagte word binnenkort uitgelever. Minister Shakuna verwerp beweringe van die bevordering van werksgeleenthede en die Amerikaanse weermag voer 'n nuwe vlag aanval.

0: Die klanke van Thaisie Bosveld klong met Swak op Moend. Net voor het Gerard Stein met pantoffels en pyjamas en Desmond Wells heeft ons veels geluk, lieve maaikie. Ons praat bykie oor die liekies wat jou so huppel in jou stap gee, of soos die Engelsman ons sal noem, die go-to liekie of die get up and go song, wat hy ou natuurlijk net in die beter bysit as hy ou nie een lekker dag gehad het by die werkies. Heel wat boodskappe wat deurgekom het, ek wens ek kan al die muziek speel wat deurkom, want dis een hele paar goeies. Maar Tannie Linette het vir ons gauwe boodskap gestuur, kom ons hoor wat sy sê.
1: Middag Etienne, myne is Thunderstruck en Teletrumpet, ne? Jo, dan wil ek headbang. Dan wil hierdie Tannie headbang. Lekker dag verder. Bye bye.
0: As hy baie rakie, Tannie Linette, altyd lekker om met jou te gesels. Ek dink as Tannie net vir my een boodskap stuur, dan sit het my somme in een beter by. Dankie vir die boodskap, word hier oprecht. Hier is ons ene wat sê, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Net so goeie liekie. Hier is ons ene wat vir my sê, baie mense wat vir my gesê het, Elevation Worship, Praise, die liekie Praise. Net so mooi liekie, ek sal hom definitief laai. So dier die loop van die program, baie goeie liekie daai ook. Nog mense wat vir my gesê, hier is ons iemand wat sê, wat my voete laat jeuk, is Pita se mure om my hart. Is vir my man lief Marius van sy vrou lief Karen af. Net so mooi liekie van Pita, baie dankie vir jou boodskap. Petrus, hello Etienne, Engelbert, amper dink, een liekie, maak my dag sommer goed. Baie dankie, Engelbert is natuurlijk een wenner en een eiste. Nog een wat sê, Ace of Base, All That She Wants. So kom het van Tienes af. Ja, die liekie vat my terug na my jong dae toe. Hier is ook een goeie nommerkie van Verdi. Hy sê, hello Etienne, Tougher Than The Rest of Sewe Oceane. Koenie sê, vir my Black Coffee van Ray Dillon of enige boeremuziek. Ek sê ook so enige boeremuziek nommerkie kan ook altyd in een goeie bui sit. Maar voor ek verder gaan, vriende, die 18e juli is natuurlijk tyd vir die Toyota uit Den Haag 4x4 dag. Dis aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit Den Haag vliegveld. Nou, die aksie begin om 9 uur met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostannetjies, uitstanders en pret vir die hele gesin. Toegang is slechts R50 per toeskouwer en kinders onder 12 krijg gratis toegang. Deelnemerinskrywing sluit in op 10 juli. Die dag is ten bate van die aand mymering ouwe thuis. So bring gerus skenking saam en geer het by die hek af. Luister FM sal definitief uitstaai vanaf die geleentheid. Vir die navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: Krane drup. Toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 24

Robert Plant, Alison Krauss, please read the letter. Maandag vir mooi musiek op die Picnic Drive. Goeiemiddag. Christa Berg, een beetje vroeger dan aan die einde van Etty's program. Zo aan die mooie is in een rij. En ek het afgeskop met John Rock Prophet's Motherline. Goed om samen met je te wees op hierdie maandagmiddag. Dank je Etty en Kalitz met zijn middag samen zijn. Morgen terug. Je weet ons al selle tijd, selle plek. So lekker luister, Stasie, ek saam tot so net voor 6, weer om die draai, sportnies, ons kyk na jou topic, bokant van die uur, en jou hartstaf kom ek nog jou kant toe. Kiki kyk ook, amper vergeet ek van Kiki kyk, ja natuurlijk, ons sal kyk na wat sy Kiki ek vir jou vandag gaan probeer vang mee, maar jylle is toch te slim, is baie min dat ek gaan wen, ek dink so. Saan met die muziek, ons hou mooi, is Johannes Kerkel, en hy sing vir ons, dis net jy.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

er was nat daar jaar. Jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach stang je daar. Onthou jij daar die dag? Jij is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Jij is mijn hand in die donker, jij is die stem wat ik wil hoor.

boys, boelies in sy fles. 1, 2, 3, 5, 5, 6. Boy van die suburbs, gaan kuier vanavond. Die lang na week zak hy af, dubs toe en weer terug. In de huis en zie je brul door die lucht. Hij loeit

waarom. Achter op die zaal kan die wereld maar kom. Hij is geboos om zijn droom. En zijn spieren rol en blink. Tatoeën op die borst van een groot skip wat zink.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Wel my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het huge geword van alleen gevreierij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.